0: in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht. Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
2: In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrenee-Oriëntaal, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Met een drone en een camera hebben ze vastgelegd hoe dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beeld is te zien hoe dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoofd zitten. Volgens Animal Rights zijn deze handelingen strafbaar en gaan ze rechtstreeks in tegen de richtlijnen voor konijnentransport. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft dan een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Omroep Archipel.
1: Let's go, girls.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op een lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer zoekt vrouw-deelnemer John Nauwe. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Het weer: in het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op het lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
6: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de Weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalige boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. En hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat het lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven, heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de plaatselijke weersdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma en kwam ook in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelde vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Voralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgen nacht om 2 uur Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft de woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen, stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden, bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu... Stromen van zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars, en hartelijk welkom bij Stromen van Zegen hier bij Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek door onszelf ingevuld. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 26 30 vanaf ongeveer 7:15. Mijn naam is Willem Verhagen en ik heb het programma voor u samengesteld. Ik wens u veel luisterplezier op deze maandagavond.

En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur op de maandagavond. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma. En u kunt nu bellen naar 0187 68 2630 voor een verzoek. Wat dit programma betreft, tot volgende week en anders graag tot straks na het nieuws van 7 uur.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, hartelijk welkom bij ons programma Stromen van Zegen. Een 2 uur durend programma van geestelijke liederen en psalmen die u heeft aangevraagd. U kunt tijdens de uitzending nog een verzoekje aanvragen. We hebben nog wat ruimte. Aan de telefoon zit Willem Verhagen. Het nummer is 087-68-2630. De techniek is in handen van Simon Voortman. En mijn naam is Lina van den Houten. Ik mag de presentatie voor u verzorgen. We beginnen met een liedje voor de kleintjes onder ons. En het is Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Geniet ervan en zing maar mee, als het kan. Nog een fijne schoolweek toegewenst en met een groet van het team Stromen van Zegen.

Voor opa Aleman in de Vlietberg. Een wekelijkse groet en bemoediging van Maurits, Miranda, Nathan, Joas en Naomi. En ook van Niels, Ilse, Harm en Daan. En het verzoeknummer is Ik zag mijn moeder knielen. En het wordt gezongen door het mannenkoor Sion.

Dan gaan we nu naar Psalm 77, vers 7 en 8. En het is voor Annie Boer. Vorige week mocht Annie haar verjaardag gedenken. Alsnog van harte gefeliciteerd en Gods zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst. En dat krijg je van Dirk en Teunie. En het wordt gezongen door 1600 mannen uit Katwijk.

De rivier. Dat is voor Nel Redert in het Spectrum. We hopen dat je je snel thuis mag voelen in het Spectrum. Hartelijke groet van Gert en mij. En het wordt gezongen door het vrouwenkoor uit Katwijk.

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal. En het is bestemd voor onze vriend Dirk van Splunter uit Oudorp. Alvast hartelijke felicitatie voor je verjaardag van morgen. Een gezellige dag en alle goeds toegewend, samen met Aad en allen die je dierbaar zijn. Van de vrienden Krijn en Leus, Annie en Co. En het wordt gezongen door het mannenkoor Crescendo plus dameskoor.

10.000 redenen tot dankbaarheid. Het is voor Dimmen Hameteman nog een hartelijke felicitatie. Dimmen, voor je verjaardag. En we wensen je een gezegend nieuw levensjaar toe met een groet van Wim en Lien Visbeen. Het wordt gezongen door Remco Hakkert plus koren. Dan hebben we daar nog een verzoek voor. En dat is voor mevrouw Abres Lokker in de Vroonlanden. En je krijgt het van Joost en Gerda. Mevrouw Abres is vandaag jarig. Ze mocht 85 jaar worden. Van harte gefeliciteerd en de nabijheid van de Heere toegewenst in uw nieuw levensjaar. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Helaas kunnen we niet het koor laten zingen die u aangevraagd heeft. Want deze stond al ingeprent. Dus het wordt van Remco Hakker plus koren.

als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch.

Psalm 42, vers 1, 3 en 5. Het is bestemd voor Ineke Grimwis. Een hartelijke felicitatie voor Ineke, omdat ze zaterdag 4 juli jarig was. En Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toegewenst van Dirk en Teunie. En het wordt gezongen door Gemengd Holland Koor.

Lichtstad met uw parelenpoorten. Voor Aagje van Bruinisse in goede reden, die op 3 juli haar verjaardag mocht gedenken. En Dirk van Splunder in Wilhelminaweg, die morgen jarig hoopt te zijn. Voor jullie een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. Met allen die je dierbaar zijn van de oudere bezoekers van de Levensbronkerk. En het wordt gezongen door het mannenkoor De Lofzang plus Bariton.

Abba, vader, u alleen. Vorige week is Jaap Klepper van de Vlieberglaan jarig geweest. Nogmaals een muzikale felicitatie, Jaap, met het lied Abba, vader. En een voorspoedig en gezegend nieuw levensjaar toegewend, samen met Maatje en allen die je dierbaar zijn, van de buren Krijn en Leus. Ook is het bestemd voor Huib Tanis. En je krijgt het van Gert ter bemoediging. En het wordt gezongen door het Westlands Mannenkoor.

Het lied van verlangen. Het is bestemd voor Kaatje en Wim Hameteman en Corrie en Dimmen Hameteman ter bemoediging en met een hartelijke groet van het team. Ook is het voor Wim en Lien Visbeer, Visbeen. Het wordt gezongen door Vissenskoor Crescendo Urk.

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Voor een jarige in de Vlietberg. Op zaterdag 4 juli mocht mevrouw Achterberg Grimwis, woongroep 104, jarig zijn. Nog een hartelijke felicitatie en alle goeds toegewenst van het team. En het wordt gezongen door het gemengd koor Zingend Getuigen.

Dan heb ik nog een klein gedichtje voor u. Je bent niet meer van deze tijd. Geen klok kan jou nog deren. Je bent nu in de eeuwigheid. Juicht voor de troon des Heren. Je laat bij ons een lege plaats. Maar het leven gaat gewoon door. Jouw leven was voor ons iets gaafs. En nu een einde, een dood spoor. Een groot stuk heimwee laat je ons. Naar al die tastbare dingen. Van hoe je was, je deed, je ons met warmte en liefde kon omringen. Je weet nu alles wat voor ons nog steeds verborgen is. Wanneer we zo verlangen soms, vooral in pijn en droefenis. Jouw leven had een diepe zin. Een koningskind ging heen. Het sterven is voor jou gewin. Dat is een vreugde dwars door alle tranen heen. Dan gaan we nu eerst naar het nieuws luisteren. En daarna krijgen we een meditatie over koning Salomo. Tot straks.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Vandaag horen we hoe Salomo een wijs koning wordt. Een hart met de oren is het thema. Stel je voor, je zult toch mogen kiezen wat je hebben wilt. Niemand minder dan God zelf zal tegen je zeggen: vraag maar wat je wilt hebben, ik zal het je geven. We zouden het wel weten, een schatkist boordevol. Een paleis met alles erop en eraan. Overvloed, macht. Salomo kiest iets anders. Je zou bijna zeggen, hij is eigenlijk al lang een wijze koning. Salomo kiest een opmerkzaam hart. Wat heb je daar nu aan? Wat moet je nu met een opmerkzaam hart? Wat is dat bovendien? Een opmerkzaam hart. Je zou het zo kunnen vertalen: geef mij een hart met oren. Help mij om goed te luisteren naar wat leeft onder het volk. Help mij om een open hart te hebben voor de mensen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. Geef mij een hart met oren. Ik denk dat wij allemaal erg gelukkig zouden zijn met zo'n cadeau. Een hart met oren. Misschien zijn we Oost-Indisch doof. Misschien horen we zogenaamd niet wat er wordt gezegd of waarom wordt gevraagd. We hebben geen tijd, we hebben geen zin. We hebben wel iets anders aan ons hoofd. We doen liever ons hart dicht, op slot. Wie Jezus wil volgen, de zoon van David, doet anders. Wie een goede koning wil zijn, bidt om een hart dat open staat. Een hart met oren. Salomo kan horen, echt horen. En dat is ongelooflijk moeilijk. Hoe vaak denk je niet, wie heeft er nu eigenlijk gelijk? De een of de ander. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. En ieders verhaal klinkt aannemelijk. De een zegt dit, de andere zegt dat. Neem nu die twee vrouwen die bij Salomo komen. Eén kind is dood. Eén kind is een leven. En van wie is nu het levende kind? Van mij, zegt de een. Van mij, zegt de ander. Wel eens, niet eens. En zo gaat het maar door. Echt horen is moeilijk. Soms kom je er niet uit. Als kind, als vader of moeder, als onderwijzer of lerares voor de klas. Wat moet je ermee? Welk verhaal moet je nu eigenlijk geloven? Salomo velt een oordeel. Het zwaard komt er net niet aan te pas. De ene vrouw, die de moeder is, Salomo hoort het. Hij heeft een hart met oren. Die ene vrouw, die vrouw die het kind in elk geval in leven wil laten. Ook al zou de andere vrouw het krijgen, die vrouw is de moeder. Die vrouw blijkt voor het kind te hebben wat de ander niet heeft. Liefde. Daar heb je nu precies het verschil. Salomo luistert naar de liefde. Waar die ontbreekt, hebben mensen altijd ongelijk. Het gelijk is altijd aan de kant van de liefde. De barmhartigheid, de bewogenheid. Liefde zoekt zichzelf niet. Liefde kan niet, kan het zwaard niet zien. Liefde stelt het leven boven onrecht. Wie zo kan luisteren is een wijs man, mens. Salomo had er iets van. De zoon van David, Jezus, nog veel meer. Hij zal de redder zijn der armen. Hij hoort hun hulpgeschrei. Barmhartig God, geef ons oren en die de liefde kunnen verstaan. Geef ons een hart dat de scheiding maakt tussen goed en kwaad. Liefde en haat, waarheid en leugen. We gaan nu luisteren naar Psalm 72, vers 1 en 2. En het wordt gezongen door Staphorst plus Samenzang.

Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het is voor Wim, Sjaan en Bets van Splunder. Een lied ter bemoediging met een hartelijke groet van Jan en Mario. En het wordt gezongen door Dirkslands Mannenkoor plus Panfluit.

Dan gaan we nu naar Psalm 17, vers 3, 4 en 8. Het is bestemd voor Krijn en Jotanus in de Rustburg en Corrie Groenendijk in Westvoorne. Zomaar een hartelijke groet met deze psalm van Co uit de Stoven. En het wordt gezongen door 1600 mannen uit Katwijk.

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. Voor mevrouw Akershoek Mulder uit de Molenweg in Oudorp, die op 3 juli jarig was. U wordt hartelijk gefeliciteerd door de leden en bestuur van de AMBO PCOB, Goeree Overflakke, en een goed en gezegend nieuw levensjaar toegewenst. En met vanavond een muzikale groet. En het wordt gezongen door het Oudorps Mannenkoor.

De storm. Meester, de storm is woedend. Voor Dirk Picard, een hartelijke felicitatie voor je verjaardag aanstaande woensdag 8 juli. Nog vele gezonde jaren toegewenst. En ook Teuny, gefeliciteerd en een fijne dag. Hartelijke groet van Hans en Margreet. En het wordt gezongen door het Noorder Mannenkoor.

Ik wil zingen van mijn heiland. Het is voor Hans Melisand in Herkingen en Gerrit Mannetje in Goede Reden, omdat jullie trouwe luisteraars zijn en zomaar een groet van Co Tanis uit Oudorp. En het wordt gezongen door het mannenkoor Halleluja uit Urk.

Een toekomst vol van hoop. Voor mevrouw Riceeuw Hagens uit Oosterbeek. Beter bekend in goede reden als juffrouw Nelly. Ze mag vandaag de leeftijd van 90 jaar bereiken. We willen haar van harte feliciteren en een goed nieuw levensjaar toewensen. Met een groet van alle bekenden uit goede reden. Dan heb ik nog een verzoek hiervoor. Het bestuur van gemengd koor Laudate Dominium wil alle leden hartelijk bedanken voor de gezellige barbecueavond afgelopen vrijdag. Bovenal Thijs en Anja de Jong. Bedankt voor het beschikbaar stellen van de tuin. Alles was weer prima in orde. Dan heb ik nog twee verzoekjes voor Dirk van Splunter uit Oudorp. Morgen ben je jarig. Hij wordt van harte gefeliciteerd door Wim en Krientje Meijer. Gods zegen gewenst voor de nabije toekomst. En ook nog voor Dirk nog een verjaardagswens van nog mooie jaren toegewenst onder Gods zegen van Aad en allen die je lief zijn. Met een groet van Adrie en Lien en Joke Klepper.

stad van behouds. Voor de bewoners van de Vlietberg die op maandagavond de radio ook hierop afstemmen. Zomaar een muzikale groet van de vrijdagmiddag vrijwilligers. Gezongen door het mannenkoor Eiland Urk plus Bariton.

Beveel gerust uw wegen voor Leen Kiewiet en Ma Jongejan, omdat ze 60 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en een hartelijke groet van Leni Kolen uit Sommelsdijk. Dan hebben we nog hier een verzoekje voor. Voor alle luisteraars die het moeilijk hebben. Allen veel sterkte. En dat krijg je van Leni Kruidenier. Beveel gerust uw wegen wordt gezongen door de Urke Brassband Valerius.

De Heer is mijn herder. Is voor mevrouw A. Bres, omdat ze vandaag jarig is. Van harte gefeliciteerd en dat krijg je van de kleinkinderen. De Heer is mijn herder. Wordt gezongen door het Urker Mannenkoor. En dan hebben we hier nog een verzoek voor. En dat is voor Piet Mannetje uit Westvoorne. Heel veel sterkte na uw val. En van harte beterschap. En dan krijg je van Jo en Krijn Tanus. Jo en Krijn, we kunnen niet meer de levensreis draaien. Dus het wordt nou De Heer is mijn herder. Gezongen door het Urker Mannenkoor.

Dan heb ik nog even tijd voor een klein gedichtje. Je bent altijd welkom, zei ze. Ik weet het, moeder, dat is fijn. Kom dan eens wat vaker bij me, jongen. Ik kan zo eenzaam zijn. Moeder toch, ik heb het druk. Dat weet je wel. Ik heb geen tijd. Je hebt warempel nog geluk. Hier is zoveel gezelligheid. Het is een prachtig mooi tehuis. Je wordt verzorgd, komt niets tekort. Nou, moeder, ik ga weer naar huis, voordat het me te donker wordt. De deur viel in het slot. Hij ging en moeder staarde zich haast blind. Hij was altijd haar lieveling, haar trots, haar troost, haar enig kind. Ze denkt terug aan vroeger en glimlacht zachtjes voor zich heen. De hemel opent zich nu wijd en glimlachend gaat moeder heen. Dan zijn we weer aan het einde van ons programma gekomen. We hebben deze uitzending met veel plezier voor u verzorgd. We hopen dat u weer genoten heeft. Voor volgende week kunt u verzoekjes weer aanvragen via de website met als adres omroeparchipel.nl/stromenvanzegen. Wij als team wensen u een gezegende week. Waar u ook bent, hij zorgt voor u. Tot ziens!

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
3: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
4: Bij de Concertzender gaan we verder met de nieuwe aflevering van Sans Souci. Wij kennen als muziekliefhebber allemaal de symfonie. Maar wist u dat de symfonie van oorsprong een ouverture was? Een instrumentale inleiding op een opera of iets dergelijks. Sinds ongeveer 1730 werden dergelijke stukken met regelmaat geschreven, dus zonder vocaal werk als excuus. En zo werd de symfonie het genre van de klassieke periode. Haydn was een groot voorbeeld. Hij maakte van de symfonie een kunstvorm zonder weerga. En decennia lang schreven componisten bijna uitsluitend symfonieën naar zijn model. Haydn componeerde meer dan 100 werken in dit genre en allemaal zijn ze de moeite waard. Dus hoe je er ook voor kiest, je komt altijd goed uit, kunnen we zeggen. En vandaag laten we dan zijn 43e symfonie horen. Het werk ontstond rond 1717 en heeft de bijnaam Mercurius. En waarom precies dat is, dat weten we niet. Wel weet ik dat we gaan luisteren naar een uitvoering van The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

We hebben geluisterd naar de Mercurius-symfonie van Joseph Haydn door die English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Ik zei het al eerder, Haydns model werd veelvuldig nagevolgd. Geen enkele componist van symfonieën kon om Haydn heen. Ook de geniale Mozart niet. In zijn jonge jaren had Mozart korte symfonieën naar het voorbeeld van Johann Christian Bach geschreven, maar na de kennismaking met Haydn veranderde zijn stijl radicaal. En u raadt het al, in welke richting natuurlijk. Zeer bekend werden zijn laatste drie symfonieën. Na de Mercurius-symfonie van Haydn hoort u nu de Jupiter-symfonie van Mozart. Het is zijn laatste symfonie, traditioneel nummer 41 genoemd. Ook hier weten we niet waar de naam vandaan komt, maar ook dat laat zich raden. Het is een werk van magistrale proporties, stralend ook naast de sombere 40ste symfonie. En die 40ste mag dan tegenwoordig bekender zijn. 200 jaar geleden was dat omgekeerd. Toen regeerde nummer 41, die je zo meteen dus gaat horen, als de oppergod onder Mozarts symfonieën. Je hoort het werk in een uitvoering door de Academy of St. Martin in the Field onder leiding van Neville Mirner.

U hoorde Mozart's Jupiter-symfonie door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Nevor Mariner. Dit waren twee grote werken uit het symfonische repertoire. We zullen zeker nog vaker terugkeren naar de symfonieën van Haydn en Mozart. Volgende week is Sanssouci er weer, maar dan wel met minder bekend repertoire. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek. Is er nog tijd te gaan tot het volgende programma? Dan hoort u ook van Mozart de Duitse dans KV 571.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
4: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sans Souci. Ons programma van vandaag is gewijd aan het orgel. Een instrument dat de geesten verdeelt. Sommige mensen zijn er gek op, anderen moeten er niets van hebben. Bij componisten is het instrument over het algemeen wel geliefd. En dat gold zeker ook voor muzici uit de klassieke tijd. Mozart bijvoorbeeld speelde viool, altviool en natuurlijk piano, maar het orgel was zijn lievelingsinstrument. Toch heeft Mozart bijna niets voor orgel geschreven. Organisten improviseren hun muziek namelijk vaak, toen nog meer dan nu. Daarom hoefden ze geen orgelmuziek op te schrijven. Deden ze dat toch, dan was dat vaak in opdracht. Zo schreef Carl Philipp Emanuel Bach 6 orgelsonates voor prinses Amalia van Pruisen. De sonaten zijn zowel technisch als muzikaal eenvoudig, maar doen aan muzikaliteit geen concessies.

U hoorde de orgelsonate in F groot, wat te kennen 70 nummer 3 door Herbert Taghesi. Ook in Nederland bloeide de orgelcultuur. Nadat de haviken zich daar eerst tegen hadden verzet, ging het orgel in de 18e eeuw toch echt wel deel uitmaken van elke calvinistische kerkdienst. Ook hier gold echter, het meeste werd ter plekke geïmproviseerd. Toch is er ook uit deze hoek orgelmuziek op schrift gesteld. De Utrechtse muzikoloog Gert Oost heeft veel van het repertoire in kaart gebracht en ook uitgegeven. Heeft het zelf ook gespeeld, want professioneel organist was hij ook. Kunt u nu gaan luisteren naar zijn uitvoering van de sonate in E-klein van Albertus Groneman. Daarna horen we een rondo van een andere import-Duitser, namelijk Christian Ruppe.

U hoort het Rondo Allegretto van Christian Friedrich Ruppe met Leo Hans Korneef aan het orgel. En daarvoor de sonate in E-klein van Albertus Groneman met organist Gert Oost. Tijd voor een beetje afwisseling. In de volgende paar werken is het orgel niet solo te horen, maar samen met een strijkorkest. Het gaat om de drie zogenoemde epistelsonates van Mozart. Ze stammen uit de tijd dat Mozart voor de aartsbisschop werkte. Tussen de lezing van het epistel en het evangelie moest er een kort stukje instrumentale muziek klinken. Mozart schreef deze werken tussen zijn 16e en zijn 24e. Meestal heeft het orgel alleen akkoordbegeleiding te spelen, maar af en toe breekt het instrument eens uit die rol.

U hoorde drie epistelsonates van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door de Wiener Academie, geleid van achter de orgel door Martin Hazelbuck. Steken we nu over naar Engeland. De orgeltraditie daar werd gedomineerd door de familie Wesley. Enkele telgen werden beroemd door de methodistische kerkliederen die ze bij elkaar schreven. Onterecht minder bekend werd organist Samuel Wesley. We horen nu zijn Voluntary in D-groot.

U hoorde de Voluntary in D groot van Samuel Wesley met Jennifer Beit aan het orgel. Tot slot keren we terug naar Mozart. Hij heeft misschien bijna niets voor orgel nagelaten, maar leverde wel een paar werken af voor mechanisch orgel. De Weense graaf Dijm had een mausoleum laten oprichten voor veldmaarschalk Laudon. Daarin was een mechanisch orgel aanwezig dat elk uur treurmuziek speelde. Mozart schreef een paar stukken voor dit instrument. Hij had er een hekel aan, omdat het alleen kleine pijpen had en daarom kinderlijk klonk. Toch heeft hij enorm zijn best gedaan op de muziek. Het instrument bestaat al lang niet meer, maar gelukkig voor ons heeft iemand op tijd de cilinders overgeschreven. Zo kunnen de stukken, zei het met moeite, op een door mensen bediend orgel worden gespeeld. We horen nu de eerste twee fantasieën in F klein.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. Na de kabelbrand zijn de meeste herstelwerkzaamheden afgerond. Nachtelijke testen moeten uitwijzen of de Willemspoortunnel weer veilig in gebruik kan worden genomen. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. De motie kreeg onvoldoende steun. Frankrijk kampt met aanhoudende extreme hitte, duizenden extra sterfgevallen, natuurbranden en evacuaties. Een nieuwe mogelijke zwaardere hittegolf wordt binnenkort verwacht. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Dit is De Late Avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond en welkom bij De Late Avondshow. Het is maandagavond, net 11 uur geweest. En in het komende laatste uur van de dag draaien we heerlijke, relaxte muziek. En brengen we nieuws en achtergronden uit Zuid-Holland. En de show werd geopend door The Who met het nummer The Seekers. Vanavond in De Late Avond aandacht voor de onmisbare inzet van politievrijwilligers. Extra steun voor Open Monumentendag en de vraag waarom miljoenen Europeanen, ondanks de voedseloverschotten, toch met honger naar bed gaan. Dat alles vanavond in De Late Avond. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren voor muziek, nieuws en verhalen uit de regio. Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Norbert Ketting en dit zijn de Floaters met Float On. Ik wens je veel plezier met De Late Avond.

hier in de late avond. Hanging on a string. Zometeen onze eerste gast van vanavond. Arjo Boerdam. Hij heeft alle facetten van het politiewerk meegemaakt. We gaan in gesprek met Tera Cox. En waarom maken Arjo Boerman en zijn vrijwilligersteam het verschil? Nou, dat horen we straks hier in de late avond. Eerst Men I Trust, Show Me.

0: Arjo Boerdam uit Vlaardingen en zijn vrijwilligersteam maken het verschil. Nou, dat is nogal wat, Arjo. Welkom hier.
1: Ja, dankjewel.
0: Onlangs werd jij gehuldigd. Door wie en waarom eigenlijk?
1: Nou, dat was ter ere van mijn 25 jaar bij de politie. Dus dat was, ik ben tegenwoordig bij de vrijwillige politie en naast mijn gewone baan. Ja, dat was in begin maart uit mijn hoofd. Moesten we met z'n allen naar het stadhuis in Rotterdam. En daar werden we door de burgemeester gedecoreerd, zal ik maar zeggen. En dan kregen we een oorkonde. En er stond ook de korpschef bij, dus dat was mooi.
0: Zeker. Ja. En door wie werd je precies gehuldigd? Want je hebt het over Rotterdam.
1: Ja, door de burgemeester van Rotterdam.
0: Ja.
1: En onze nieuwe burgemeester was er ook bij. Dus dat vonden we ook erg leuk.
0: En wat werd erbij gezegd? Daar ben ik altijd wel benieuwd naar.
1: Ja, nou, kort, hè, er zijn een paar zinnetjes. Gewoon dat ik altijd enthousiast ben in mijn werk. Vaak mensen wil helpen. Wij krijgen als vrijwilligers ook wel eens meldingen natuurlijk te doen als de reguliere collega's bezet zijn. En daarnaast helpen wij ook de reguliere collega's. Gewoon als ze een handje erbij moeten hebben of dat soort zaken.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Daarmee.
0: Tijd om even bij jouw werk en je rol bij de politie stil te staan. Laten we even bij het begin beginnen. Ja. Hoe startte jouw werkbaan bij de politie? Hoe begon dat?
1: Ja, dat was vorig jaar. Eind vorig jaar in 1998 werkte ik toen ergens anders in Vlaardingen. Maar toen zag ik een pagina grote advertentie van de politie staan van ja, wij zoeken collega's. Dat doen ze nog steeds overigens. Maar, en er stonden allerlei functies bij. En er stond ook een functie bij de verkeerspolitie. Ja, auto's hebben altijd mijn aandacht en interesse gehad. Dus dat vond ik wel leuk. Dus ik heb daarop gesolliciteerd, aangenomen en de opleiding gevolgd. En toen begin 2001 zo ongeveer begonnen bij de verkeerspolitie in Rotterdam.
0: Ben je dat al die 25 jaar blijven doen? Of is er enige koerswijziging geweest?
1: Nee, na ongeveer 8 jaar ben ik toen werd ik gevraagd om bij de meldkamer te komen. Omdat ze daar mensen nodig hadden voor het gewone werk. Maar ook om mensen in te werken. Met name wegwijs te leren op de snelweg. Er waren toen wat, ze hadden toen wat last van mensen die belden naar de politie 112. Ja, ik sta hier op de snelweg en ik heb ambulance nodig. Ja, waar sta je dan? Ja, bij Rotterdam. Ja, dat was heel. Je moet natuurlijk hectometerpaaltjes.
0: Ik wou net zeggen hectometerpaaltje nummer zoveel.
1: En ook zeggen waar je bent, wat voor gebouw zie je in de omgeving als ze een hectometerpaaltje niet zien. Allemaal van dat soort dingen. Dat is belangrijk te zeggen. Tegen iedereen van ja, weet waar je rijdt. Maar niet iedereen zit om zich heen te kijken tijdens het rijden.
0: Nee.
1: Moet ook vooruitkijken natuurlijk.
0: Dus eigenlijk wel logisch.
1: Ja, ja.
0: Hoe werkt dat? Vrijwilliger zijn met de politie? Is dat een hele aparte groep? Of werk je geïntegreerd met de reguliere politiemensen?
1: Je werkt wel samen met de reguliere. Het is zo dat politievrijwilligers die worden, als je van nul of aan, laat ik het zo zeggen, als een burger nu zegt van nou leuk, ik wil, dan krijg je wel een hele opleiding van een kleine 4 jaar. Maar dat is niet alle dagen, maar dat is meer een 1 of 2 avonden in de week. En dat wordt steeds uitgebreider. Weet je, in het begin zit je meer in de boeken, dat je alle regeltjes kent. En dan ga je steeds meer naar buiten en gewoon op straat meedraaien.
0: Nou zei burgemeester Zevenbergen uit Vlaardingen, die was er ook. Die zei, nou, vrijwilligers maken het verschil. Tot slot, wat gaat er allemaal mis als er geen vrijwilligers zijn?
1: Nou ja, wij zijn er niet altijd, maar het gaat gelukkig altijd wel goed. Laten we het zo maar zeggen. Maar het is het extra wat wij kunnen geven aan die extra handjes. En dat is belangrijk. Want we merken heus wel als wij bijvoorbeeld in dienst komen en bij de briefing zitten. En dan worden we genoemd van die en die zijn er ook. Dat wordt altijd wel als prettig ervaren. En als we weggaan, dan zeggen we, ja, wanneer kom je weer? Weet je wel? Dan voelen ze de hulp gewoon. Kijk,
0: mooie bijdrage, ik hoor het al. Ja. Mooie prestatie, lang bij de politie. En dan ook nog in het team vrijwilligers. Arjo Boerdam, nogmaals van harte gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum. Ja. Mooi voorbeeld, dankjewel.

Whisper. Ja, van je vriendin moet je het hebben. The True Reflection. En daarvoor het Franszalige Le Temps de l'Amour. En dan straks onze volgende gast hier in de studio van de late avond. Herman de Bruin ontmoet Marina Hazeleger. Ze is van Communicatie Stichting Nederland Monumentenland. En het Cultuurfonds geeft Open Monumentendag een jubileumimpuls. Nou, hoe ze dat doen, dat horen we straks na Angus en Julia Stone met Chateau.

0: Het Cultuurfonds geeft de Open Monumentendagen een jubileumimpuls. En wat die jubileum is, dat ga ik vragen aan Marina Hazelenger. Die is in de uitzending. U bent van de Stichting Nederlands Monumentenland. Marina, welkom.
1: Dank u. Ja, dat ben ik inderdaad.
0: Ja, dat is een landelijke organisatie die ervoor zorgt dat er heel veel monumenten open zijn tijdens de Open Monumentendagen.
1: Ja, dat klopt. Ruim 5000 monumenten zijn jaarlijks het tweede weekend van september geopend. Gratis geopend voor het grote publiek.
0: Ja, want dat is natuurlijk de bedoeling. Maar er zijn heel veel vrijwilligers bij betrokken. Ik kom misschien zo nog even op terug. Maar jullie hebben een behoorlijk bedrag gekregen.
1: Ja, klopt. We hebben 4 ton gekregen. En dat is omdat Open Monumentendag dit jaar 40 jaar bestaat.
0: Dus dat jubileum moet gevierd worden met heel veel geld. Maar ja, ja, voor wie is dat geld dan bestemd?
1: Nou, Open Monumentendag is eigenlijk decentraal georganiseerd. Dus hè, wij zijn het landelijke bureau, maar er zijn zo'n beetje, nou, bijna 400 lokale Open Monumentendag comité's. En die geven het evenement lokaal echt handen en voeten. Mm-hmm. En de jubileumimpuls, die gaan wij verdelen onder al die comité's. Dus ze krijgen allemaal 1000 euro om te besteden aan iets voor Open Monumentendag. Om het 40-jarig jubileum wat meer handen en voeten te geven.
0: Ja, dat kan heel verschillend zijn. Dus 1000 euro is wel een heel bedrag. Maar ja, als je nou een monument hebt, ik kom zelf uit Delft, als je nou het monument 43 monumenten hebt, dan moet je dat weer verdelen over die 43 monumenten. Blijft er niet zoveel over? Of is het gewoon voor algemene zaken?
1: Ze hoeven niet te verantwoorden waar ze het aan besteden, als het maar ten gunste komt voor Open Monumentendag. Dus dat kunnen ze echt. Het kan iets zijn voor de vrijwilligers al daar. Het kan iets zijn, een extra activiteit om het 40-jarig jubileum wat meer zichtbaar te maken. Door bijvoorbeeld iets met een tentoonstelling of noem maar wat. Ze mogen dat helemaal zelf bedenken.
0: Dus Monumentendag wordt een speciale gelegenheid, omdat het 40 jaar bestaat. Gaan jullie daar zelf nog iets extra's voor doen?
1: Nou, we hebben sowieso onze ambassadeur, Jannie, die zichtbaar is bij de landelijke opening.
0: Ik neem aan Jannie van der Heijden.
1: Jannie van der Heijden, van heel Holland Bak, die we allemaal kennen. Ja. Zij is de ambassadeur bij Open Monumentendag. En zij die geeft op social media geeft zij daar wat extra aandacht aan. En ja, kleine dingetjes, we hebben niet een grootse. Het zit echt bij de comité. Zij moeten dat handen en voeten geven. En zij kunnen daar dingen voor neerzetten in de programmering.
0: Ja, en het is, het begreep ik ook van jullie directeur, een erkenning voor al die vrijwilligers die zich elke keer weer dienstbaar maken aan die monumenten en aan mensen die daar naar willen komen kijken.
1: Ja, absoluut. Tijdens het weekend zelf hebben wij ruim 8.

0: 18.000 vrijwilligers op de been.
1: Zo.
0: Ja, dat zijn er fors veel. Het is ook het grootste gratis culturele evenement van Nederland. Dus daar, daar komen veel handjes bij kijken.
1: Mm-hmm.
0: En het is een waardering voor hen.
1: Dit jaar het thema Monumentendag, Vriendenloterij Open Monumentendag 2026. Zo moet je het helemaal officieel zeggen, want de Vriendenloterij doet daar ook nog wat mee, dacht ik.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is onze grote sponsor, dus die moeten we benoemen.
1: Die moet je in ere houden, ja. Wat is het thema voor dit jaar? Want het is altijd een thema, hè?
0: Ja, klopt. Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Past helemaal bij nu, bij de tijd van nu. Dus dat,
1: en
0: monumenten zijn ook veerkrachtig, hè? Want die bestaan al vrij lang.
1: Die bestaan soms langer dan een gebouw wat er 40 jaar staat en weer afgebroken wordt.
0: Ja.
1: Ja, zeker wel. Ja. En u gaat er ook vanuit dat die vrijwilligers die de monumenten per stad of per dorp organiseren, dat die ook dat thema meenemen?
0: Ja. Ja, in principe, het is geen verplichting,
1: nee.
0: Maar het is ook een handige leidraad. En wij faciliteren ook een inspiratieboek voor de programmering, want die moet er ook bij iedereen bedacht worden.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is heel handig om dat te volgen. En de meesten volgen het. Sommigen die wijken nog wel eens af, omdat zij zelf lokaal bepaalde opgaven hebben waar ze wat mee willen.
1: Ja,
0: maar in principe is het landelijke thema voor de meeste leidend.
1: Ja. Wanneer is de Open Monumentendag dit jaar?
0: Het tweede volle weekend van september. En dat komt dit jaar neer op zaterdag 12 en zondag 13 september.
1: Ja, dan kun je dat allemaal bezoeken, die twee dagen. En misschien is het handig om even de website te noemen, dat mensen daar nog even kunnen kijken. Maar het heeft dus ook met de plaatselijke omgeving te maken, zodat je daar ook kunt kijken.
0: De landelijke website is www.openmonumentendag.nl. En daar staan alle monumenten op. En die kunnen dan per regio ook opgezocht en bekeken worden. En er is ook een app. Die is ook op de website te vinden hoe je daarbij komt. En dan kun je op je fiets stappen. En met alle monumenten bij de hand kun je alles bezoeken. Die kent is ideaal.
1: Dan is het een mooie gelegenheid om die Open Monumentendag website even te bezoeken. Maar in ieder geval op 12 en 13 september echte monumenten bezoeken. Marina Hazeleger, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de Open Monumentendag. Zeker dat het een jubileum is van 40 jaar.

If We Were Vampires, Jason Isbell en de 400 Unit. En daarvoor een Nederlandstalig nummer natuurlijk van Doemar. En dat nummer was getiteld Miss. En zo meteen onze laatste gast hier in de studio, Liz Kunst. Gaan we in gesprek met Herman de Bruin. Liz is campaigner Foodwatch Nederland. En 1 op de 5 Europeanen heeft niet genoeg te eten in 2026. Ja, hoe dat precies zit, dat horen we straks. Eerst There She Goes.

0: 1 op de 5 Europeanen heeft niet genoeg te eten in dit jaar 2026. Hoe we dat weten, dat ga ik vragen aan Liz Kunst. Die is in de uitzending en ze is van Foodwatch Nederland. Liz, welkom.
1: Hallo.
0: Waar hebben jullie dat vandaan? Daar is vast onderzoek naar geweest.
1: Ja, sowieso. We hebben dit uit Europees Burgerinitiatief. Die hebben daar onderzoek naar gedaan, inderdaad. En zij zijn dan ook een petitie gestart om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie verplicht wordt om te reageren.
0: Mm-hmm. Ja, reageren, dat is nog niet oplossen, hè?
1: Nee, dat is inderdaad nog niet oplossen. Maar dat heet een EBI, dus dat is eigenlijk een burgerinitiatief. Ja. En dat is geen verblijvende petitie, maar een officieel democratisch instrument. En bij 1 miljoen handtekeningen is de Europese Commissie verplicht om dit initiatief te behandelen.
0: Ja, en kan Foodwatch dan 1 miljoen handtekeningen in Nederland ophalen of mag het over heel Europa zijn?
1: Nee, het zijn heel veel organisaties, 340 verschillende organisaties door de hele EU. Mm-hmm. En in Nederland specifiek hebben we een drempel van 19.500 handtekeningen. Deze handtekeningen moeten trouwens om het geldigste laten worden in 7 verschillende EU-landen zijn. En dat wordt dan berekend op basis van het aantal inwoners.
0: Oké, maar hoe meer handtekeningen, hoe beter, denk ik.
1: Natuurlijk, ja.
0: Ja, dat zeker. Maar ja, even terug naar dat onderzoek. 1 op de 5 Europeanen, hadden we dat verwacht? Dat klinkt mij heel raar in de oren met alle economische voordelen die we hier in Nederland hebben en in Europa eigenlijk.
1: Nou, in principe is het zo dat in Nederland steeg het aantal voedselbankklanten al met 7,5% ten opzichte van 2024. En dat zijn dan vaak mensen met kwetsbare mensen met lage inkomens, ouders, alleenstaande moeders bijvoorbeeld. En die zijn dan totaal afhankelijk van donaties.
0: Ja.
1: Ja, en onze boodschappen worden natuurlijk echt veel duurder. Dat speelt natuurlijk al een aantal jaar. Dus ja, mensen die ook fulltime baan hebben, komen nu soms bij de kassa met leg dit maar terug. Want ik kan het nu niet betalen.
0: Mm-hmm. Maar moeten we dan ook die levensmiddelenbedrijven, de fabrikanten en misschien ook wel de supermarkt niet erop aanspreken? Want die hebben enorme winsten.
1: Nou ja, dat doen we inderdaad ook.
0: Okay.
1: Maar dat doen we ook als Foodwatch zijnde. Maar dit initiatief is dus echt bedoeld om het dus wettelijk vast te leggen. Nu staat het alleen in de Declaratie van de Rechten van de Mens.
0: Mm-hmm.
1: Dat we allemaal recht hebben op voedsel.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk niet juridisch bindend. Dus dit initiatief is specifiek om ervoor te zorgen dat de punten die bijvoorbeeld eerlijkere voedselsystemen met een democratische inspraak of steun voor kleinschalige boeren, duidelijke etiketering, nou ja, er zijn nog wel meer dingen.
0: Mm-hmm.
1: Die zorgen ervoor dat dan wettelijk wordt vastgelegd, waardoor we ze dus ook wettelijk zouden kunnen aanspreken daarop. En dat is nu niet het geval.
0: Nee,
1: nu is het een afspraak.
0: Ja. Dus als die handtekeningen er zijn, wordt het wettelijk verplicht dat de Europese Unie daar iets mee gaat doen?
1: Nou, dan gaat de Europese Unie in ieder geval onze petitie die we hebben opgezet met z'n allen in ieder geval naar kijken. Dus dat is dan punt stap 1.
0: Maar stap 2 is dan iets mee doen.
1: Ja.
0: Het burgerinitiatief moet er komen, dus iedereen die dit hoort, die kan een handtekening zetten. Hoe kan dat op een goede manier? Want jullie hebben dat vaker aan de hand. Dus ik denk via de website.
1: Het is handiger om naar de website van de Europese Unie te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie je dan ook, kan je zoeken op Europees Burgerinitiatief. Maar ik zal er ook voor zorgen dat het heel duidelijk op onze website staat.
0: Ja, dat is misschien wel handig. Want sommige mensen hebben er iets mee dat ze zeggen, nou, daar ga ik niet aan beginnen, want dat is zo ingewikkeld. Als het eenmaal Europese Unie is, wordt het ingewikkeld.
1: Ja,
0: maar bij jullie is het wat makkelijker.
1: Maar het is wel zo dat dit Europese Burgerinitiatief is echt een officieel initiatief. Dus
0: je
1: moet ook echt je nationaliteit doorgeven. Dus niet zoals wij normaal petities doen. Maar omdat het echt, zeg maar, het moet allemaal gecontroleerd worden. Want anders is het natuurlijk ook niet juridisch bindend.
0: Nee, precies.
1: Dus we hebben echt elke inwoner van de EU nodig op dit moment om dit voor elkaar te krijgen.
0: Maar via jullie website kunnen wel mensen informatie krijgen en kunnen ze weten hoe ze moeten handelen.
1: Ja, klopt. Ja. Maar het is wel via een ander systeem, omdat het dus een democratisch instrument is.
0: En als de ene Europeaan nog genoeg te eten heeft met die 5 anderen, dan zou dat heel mooi zijn als dat nog een keer gaat lukken. Of het dit jaar nog gebeurt, nou, als het bij u in u ligt, dan weet ik het niet.
1: Nee, het is een proces. We zijn hier natuurlijk ook al jaren mee bezig.
0: Ja.
1: En dit is gewoon, wat ik al zei, echt een extra instrument.
0: Noem nog een keer jullie website dan.
1: www.foodwatch.nl.
0: Kijk,
1: heel makkelijk.
0: Dan is het makkelijk en dan komt het allemaal goed. En dan kunnen mensen weer genoeg te eten hebben in 2026. Als iedereen tenminste zijn best doet om die handtekening te zetten en naar Europa te sturen. Daar gaan jullie in ieder geval voor zorgen.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Ja, in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met al die handtekeningen.

Feist 1, 2, 3, 4. En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandagavond. Morgenavond zit hier Alfred Blokhuizen weer met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.lateavond.nl en like ons en deel ons op Facebook. Ik ga je wel trusten wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026... voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026... voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026... voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.